ijsgram zuurt. Daar kan je smashen, met de gitaar. Zo heel batuk.